0: Kijk, vroeger met die oude lelijke microfoon was je gewoon maar een presentator. Maar met deze prachtige microfoon...
1: Maar nu kan je nog veel beter, ben je een echte artiest.
2: Ah, ah.
0: Je zit niet bij de tandarts, man.

0: apart. Ik kreeg laatst een mail. Er stond in van dat wij bij elkaar net duo Penotti zijn. Ik wist niet dat jij zo bruin was.
1: Dan slaat het op, want ze hebben geen televisie. Het is radio.
0: Ja, maar dus. Duo Panotti, ja, ze bedoelen natuurlijk dat we af en toe een beetje met elkaar in de clinch liggen. Met,
1: ja, ja, van die geintjes uithalen. Zoals laatst die weddenschap met Bloem de Weer om die konijnenkeutel in jouw koffie te roeren. Zo.
0: Ja, was ook weer zo lekker.
1: Ja, hij staat nog steeds voor ons luisteraars. Hij is sindsdien nog raarder geworden, dat wel. Dat hoort u ook wel, maar het is wel...
0: Ben jij dan bruin of ben ik wit? Of is het andersom?
1: Ja, nou, als jij de kachel schoonmaakt, wat je dus, waar je dus nooit zin in hebt, dan ben jij donkerder. En als ik dat doe, dan, maar ik laat het meestal aan Boy Bens erop over, dan ben ik dus donkerder, ja.
0: Dus jij bent dan Penno en ik Otti.
1: Ik weet niet wie zwart en wit is. Het is wel een duo, maar...
0: Duo Penotti.
1: Ja. Ja, zo heet het programma toch, vanaf nu? Duo Penotti?
0: Nou, dat kan.
1: Ja, luisteraars, we zitten hier niet voor niks in de bunker. We moeten wel een naam hebben. Oké, Oscar, spreek jij even een jingle in nu?
2: Hi there, you're listening to Duo Penotti from the bunker of KR1 World Radio. Enjoy it.

0: Jouw buis van Eustachius. Geniet ervan. We krijgen een e-mail, Ruud, waarom wij die jingle hebben draaien. Dat wij doordringen in de buis van Eustachius en die vindt dat ranzig.
1: Het kriebelt wel lekker.
0: Ja, de buis van Eustachius is gewoon je gehoorgang, lieve luisteraars. Daar moet je niks, dat is niet ranzig. Ja, tenzij je nooit in bad gaat natuurlijk, dan wordt het wel ranzig.
1: Het is toch een aanbeeld?
0: Ja, oh, geen idee.
1: Met een hamertje?
0: Zou ook kunnen. We zoeken het op. In elk geval, zonder buis van Eustachius hoor je KR1 heel anders. Dus wij dringen door, diep door in jouw buis van Eustachius. En dat was dus een berichtje en die kregen wij van Sabina. En Sabina schreef deze mail. Maar toch luister ik. Doeg. Nou, een plaatje voor Sabina.

zijn 5 wachtende voor u. Er zijn 4 wachtende voor u. Er zijn 3 wachtende voor u. Er zijn 2 wachtende voor u. Er is 1 wachtende voor u.

0: Johanna. En Johanna, die komt uit Sint-Biggeklooster. Nee hoor, waar komen ze vandaan? Maasbroek? Het zal wel. Het doet de groeten aan Ruud van Heemskerk. Nou, je bent populair, Ruud van Heemskerk. Zeg eens even wat tegen Johanna.
1: Johanna, goh, dat is leuk dat ze contact opneemt. Daar, Johanna, we gaan het binnenkort weer een leuke fanclubdag oprichten. Dus je krijgt binnenkort wel een berichtje. En we draaien voor je plaatje. Komt-ie.

Hallo, hallo daar, lekkere luisteraartjes. Dit is de vrouw uit je radio. KR1 Wereld Radio. Hier is wat fijns uit onze eigen bunkermuziekcollectie.

0: we gaan even zo presenteren, luisteraars. Dat klinkt heel interessant. Als wij zo presenteren, dan moet wel even de microfoon wat harder. En dan gaan wij wat vertellen over de volgende plaat. Het is een plaat die ooit op muziek is gezet en daarna is uitgebracht. En vaak op radiostations te horen is. Dat is toch interessante informatie over deze boeiende artiest die een speciaal timbre heeft in zijn instrumentarium en stem.
1: Weet je hoe je dat schrijft? Dat timbre?
0: Ja, met een I. Timbre.
1: Oh, je zegt dat als een A.
0: Ja, dat is dus iets interessants. Dat klinkt interessant. Wij als cultureel
1: radiostation
0: zijn wel van een bepaalde ambiance en een timbre en een kunstzinnige fijngevoeligheid die wij tot uiting laten komen in de platen die wij later uitzoeken door onze kunstminnende medewerkers.
1: En ten gehore laten komen in de buis van Eustachius.

Dit is nog steeds het station waar je naar luistert. En fijn dat je luistert. Hier in deze geweldige studio met het prachtige uitzicht, mag ik wel zeggen. Mensen, wat een uitzicht hebben wij hier, zeg. Nou, ik geniet ervan. Geniet jij ook nog een beetje? Dat is mooi, want dan ga ik weer muziek voor je draaien.

wijs? Dat is gewoon eigen wijsheid. Zeg nou zelf, dat zijn we hier op Kennemer Radio. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: Oh ja, we lopen hier dus met de draadloze microfoons door de bunker, luisteraars. En jij hebt contact met de studio, hè Ruud?
1: Ja, die techneut die zegt dat we wat minder kabaal moeten maken.
0: Nou ja, kondig jij dan maar het volgende plaatje aan.
1: Oké, hier komt hij dan.

0: hebben wij hard staan in de bunker in Holland.
1: Tja, Bart.
0: Ja.
1: Kun je me straks even helpen mijn auto uit het zand slepen?
0: Ja, hoe? Met mijn fiets? Ik ben vandaag met de fiets.
1: Och jee.
0: Maar ik kan wel duwen natuurlijk.
1: Ja, dan moet ik wel de banden leeg laten lopen, anders heb ik geen grip in het zand.
0: Ah, ja.
1: Dan misschien als je een beetje kan duwen heen en weer en dan...
0: Het wordt tijd voor een asfaltweg.
1: Ja, het is ploeteren. Het is afzien hier in het duin, hoor.
0: Ja, kijk, we hebben nu een, gaan maken we een hek om die bunker voor, tegen die milieuactivisten en zo. En dan maken we gewoon een grote asfaltweg. Maar eerst gauw weer wat muziek, anders dan zijn de luisteraars weg.

hoe zou ik jou kunnen vergeten? De jaren zijn voorbij gegleden, voorgoed verdwenen.

het vrolijke radiostation. Kennen we Radio 1? En ja, wat gaan wij eens doen? Leuke jingletjes, ja. We krijgen veel complimenten over alles, over de muziek. Over de verschillende soorten muziek ook vooral. Voor ieder wat wils en juist de mix, daar worden mensen vrolijk van. Leuk dat we ook uniek zijn, want dat vertel jij ook. En leuk, bedankt. Blijf vooral doorgaan met de shoutbox en de e-mail en de chat en de Facebook. Leuk.

0: Oh, het is zo heet hier in de bunker. Ik zet maar een cool muziekje op.
1: Het is van.

0: Is het dat je van te veel suiker, dat je daar een beetje overmoedig van wordt?
1: Ja, suiker is de enige schadelijke zoetstof, las ik laatst.
0: Ja, je eet zeker veel suiker.
2: Ik lees al meer.
1: Ja, ik durf deze knop in te drukken. Een muziekknop. De muziekknop.

KLM Radio 1. Jouw station. Wereldwijd. KO1. Your station. Worldwide.

Tellem Radio 1. Jouw station. Wereldwijd. KO1. Your station. Worldwide.

0: luistert nu naar de bijzondere muziekmix van Bart Steenman. Stem Radio.
1: Follow it my way ourselves.

0: voor jouw telefoon storen.
1: Zou kunnen.
0: Ja, die moet je even weggooien.
1: Zo, hup, weg.
0: Nee, ja, weg van de... Nee.
1: Hé, hey, wat doe je? Hé, voorzichtig nou. Ah nee, wat denk je wat dat kost?
2: Ik ga even richting het strand.
1: 7 maaiers kost dat 10. Doe je een beetje voorzichtig? Goh, nou, dan moet je toch ook maar weer van hebben. Als hij kapot is, dan krijg ik mijn poel van je.

Dag, hem. Spreek je met broer Harm, hè? Lekker, jongens. Klinkt goed, hè? Hollandse muziek. Party bier erbij. Ik heb de vertuurpan ook al aan, dus knap er maar even een mooie plaat op voor mij, joh. Kom helemaal goed, ja.

I feel good. I know that I won't. I feel fine. Sugar and spice.

Ja. Ben je er nog? Wij zijn er nog, hoor. En als jij er ook nog bent, dan is het helemaal toppie. Want dan doen wij het niet voor niks. Zo simpel is dat. Stuur eens een e-mail. Doe het gewoon eens even lekker. Of kijk op de website. Geniet ervan in elk geval.

0: Wat een fijn plaatje was dit. En, maar die een paar daarvoor, dat vond ik, ja, dat vond ik helemaal te gek. Dat was echt iets uit de jaren 50, joh. Heerlijk, vind ik
1: ja,
0: dat.
1: Ja, eentje van uit de jaren 80 was er ook eentje bij. Van een, vind ik een leuke muziek om
0: ja,
1: te horen.
0: Ja, het is juist die afwisseling die het hem doet. Ik heb hem vaak aanstaan op de Walkman. Ik weet niet wat er nu komt, maar jij wel. Dus verras me.
1: Daar komt hij dan.

0: Wij draaien maar platen on KR1 World Radio. Fijn dat je nog luistert.
1: Ja. Ja,
0: en we krijgen hier een nieuw espresso-apparaat.
2: Even stil.
1: Kan ik een tijd worden?
0: Zal ik een tijd worden, denk ik.
1: Niet te suipen hier.
0: Ja, jongen, jongen. Inderdaad, Nico.
3: Gaat eindelijk van komen. Nou, ja. ik ben benieuwd.
4: Nou, moet er ook geld zijn, anders gaat het niet door.
5: Dan kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: Je luistert naar de show met Ruud van Heemskerk en Bart Steenman. Ik heb hier een e-mail uit België, Ruud.
1: Nou, ik ga wel altijd naar België, maar dan voor de patat.
0: Ja, met saus Amerikaan, die hete saus.
1: Oh ja, is dat weer, is dat weer nieuw?
0: In de Ardennen, nee, dat hebben ze daar al...
1: Zullen we er een keertje naartoe gaan? Lijkt me wel leuk.
0: Ja.
1: En dan rijden we gelijk door naar het plaatsje Spaan en hebben we gelijk het drinken er ook bij.
0: Ja, ze praten Nederlands, dus we kunnen daar gewoon...
1: Is dat zo?
0: In een deel van België Vlaams, ja. Dus je kan daar best als KR1 populair worden.
1: Nou.
0: Dus tegen de computerman, zet eens wat advertenties op Vlaamse sites. Dan is het best wel een idee om daar populair te worden als KR1.
1: Toch, we zijn toch te beluisteren in België, toch?
0: Waarom? Dus die gaan massaal naar ons luisteren natuurlijk.
1: Nou, massaal.
0: Ja, ja, ja, tuurlijk. Zeker als ze mij nog herkennen van toen. Want ik had toen in dat ene avondje ook nog... toch wel een chance van een leuke dame die even de studio wilde zien waar ik dan sliep. En dat was leuk.
1: Ik dacht dat je altijd de eeuwige vrijgezel zou zijn.
0: Ja, nee. Ja, soms even niet, hè. Dan ben je een paar uurtjes geen vrijgezel meer. Dan ben je meer vrijgezellig eigenlijk.
1: Oh, zo.
0: Dat is toch anders, ja. Ja. Nee, maar dat is leuk. Wij zijn hier ook wel een held, natuurlijk, hier in de bunker.
1: Het is wel koud trouwens.
0: Daarom warmen wij het op met deze plaat.

0: Ja, we zijn hier even de microfoons aan het uittesten. Terwijl die DJ gewoon lekker... Ja, we onderbreken je uitzending even, man. Doet hij het nou?
1: Hij doet het.
0: Hij doet het? Oké, ja, dat is Studio 2 in de bunker. En in de Kennemerlandse Duinen. Daar zitten wij nu dus uit te zenden. En we hebben een non-stop DJ. Je mag weer.
1: Ja, Lucas bedoel je toch?
0: Ik hou het niet meer bij. Hoe heet hij? Ik weet het niet, hoor.

0: fijne muziek hier. En ik breek even in hier vanuit Studio 2. Ja, sorry hoor. Ja,
1: heb je een breekijzer?
0: Nee, ik heb gewoon een schuifje. Word nou echt kijk, hij kijkt echt vuil, die disjockey. Hij was met zijn mix bezig. En wij zitten er gewoon een beetje tussendoor te praten. Ja, zo gaat dat. Gaat lekker, joh. Ja, maar ze horen je niet nu. Nee, wij moeten even de microfoon testen.
1: Ja, wij maken toch de dienst uit nu?
0: Ja, zo is het. Dat geeft wel een fijn gevoel.
1: We worden niet afgeknepen.
0: Nee. Hij wel. Nou, zal ik hem maar weer laten draaien? Draai maar weer wat muziek, jongen.

0: Hallo! Jo!
1: Kennemer Radio 1.
0: Hi! Joho! Hallo! Hallo! Ja, hallo!

0: gehad.
1: Ja.
0: Ruud Kastingen die heeft een nieuwe Mercedes gekocht. Een hagelwitte.
1: Ah joh.
0: Ja. Hij heeft hem helemaal volgeprakt met promotiemateriaal. En,
1: geweldig.
0: En daar wil hij dan ook mee naar de markt.
1: Ja, nou, u ziet hem wel verschijnen, die grote witte Mercedes van Ruud Kastingen, luisteraars. Kan heel leuk worden, blijf er wel vanaf, want hij is erg netjes daarop, denk ik, hem kennende.
0: Ja, je herkent hem gelijk met zijn zwarte leren jasje.
1: Ja, ja. Ja.
0: Een klein zwart mannetje in een hagelwitte auto.
1: Het is onze meest stoere DJ-luisteraars.
0: Zwart op wit.
1: En medewerker. Ja, ja, zwart-wit, ja, dat...
0: Zo'n plaatje van een drijf van Frank Boeien, zwart-wit.
1: Ja. Nee, we draaien deze wel.

0: De lekkerste muziek hoor je hier.
1: Dit zijn jullie programma te luisteren, Bart en Ruud.
2: De luisteraarsstaartjes zijn helemaal nat hier. Oh.

0: in uit.
1: Die komen dan goed uit. Ja. Wat een ideeën worden hier geschapen. Ja. Live, on air.
2: Radio will never be the same again. When you've listened to KR1 World Radio. KR1 World Radio. Een ander radiostation.

0: Heb jij nog nieuws, Ruud? Want het is hier natuurlijk, er is een hoop gebeurd vandaag. En je hoort hier regelmatig het nieuws voorbij komen tijdens deze live-uitzendingen. Zo heb ik nu het nieuws dat er op dit moment dat er een Kanta op het fietspad is verschenen.
1: Een wat?
0: Een Kanta, dat is zo'n autootje. En,
1: is nog een Kanto?
0: Weet ik veel. Een Kanto. Maar dat was op een beveiligingscamera van KR1, die daar in die boom zit. Oh, mag ik niet zeggen natuurlijk dat die in die boom zit. Er kwam dus een Kanta en die blijkt van... Een Kanto. Hoe weet je dat zo goed? Heb jij dat geregeld? Nou, die is dus aangehouden door het bewakingsteam. Ja, daar zat Nico in. De DJ, die wou kijken of je hier ook
1: Stegeman.
0: Op die manier kon komen. Stegeman, die is een beetje lui aangelegd. Uh-huh. En die had geen zin om te lopen. Maar de Kanta liep vast. Dus nou ja, had hij van zijn tante geleend. Ja. Hij lag ook in een deuk, want het ging ook helemaal niet over dat zand op het laatst. Dus...
1: Dat noem ik altijd een goochelmobieltje.
0: Ja, kunnen er best het KR1 promotieteam inzetten. Het
1: zijn wel leuke reclameautootjes, ja. Dan kunnen we Angelique zetten we dan...
0: Als boegbeeld.
1: Als boegbeeld met een...
0: strak truitje.
1: Of een badpak.
0: Een badpak, ja. Dat is fijn met deze weersomstandigheden. Ja, wat een idee. Dan krijgt ze van die harde...
1: Nou ja, de vrouwelijke vormen komen er goed

0: Jan Willem vraagt een plaatje aan voor zijn vriendin.
1: Stuur even een foto mee. Jij ziet graag een foto van zijn vriendin, hè? Dat is een rare...
2: Nou, je ziet het. Hierachter op de muur, er hangt al een aantal fotootjes van luisteraars die graag iets aan ons toe willen zenden.
1: Dat is Ruud zijn ding. Die ziet graag foto's van jouw vriendin. Dus Jan Willem, deze is voor jou.

0: Der Benzo Kühnheim.
1: Kühnheim.
2: One.
0: Kühnheim.
2: K-R-1.
0: Wat een heerlijk feest hier vanavond op mijn favoriete strand.
2: K-R-1. K-R-1.

Dreher. Guten Abend. Guten Morgen. Guten Mittag. Wereldraad.

0: Ik zag de grootvader van Prins en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé,
0: olé. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

shaking. We gonna move to the groove starting now.

0: Goed zo, we gaan ermee stoppen, luisteraars. De zender gaat uit en u hoort ons nooit meer... Nee, grapje.
1: De zender gaat uit en de rest mag u doen op de fluit.
0: Ja, veel plezier ermee. Tijd voor de volgende DJ. Okay. We hebben het gehad hier.

0: Ik krijg een berichtje nu, luisteraars, op de live chat met het verzoekje. Jongens, Ruud en Bart, zing eens wat. Nou, ja.
1: Doe maar even, probeer maar even. Kennen we Radio 1?

zoveel mogelijk luisteren. Dat staat er in deze brief. Nou, dat dankjewel. En jij kan ook een e-mail sturen. En de mensen die zo graag naar ons luisteren, nou, daar zijn we ontzettend blij mee. En we gaan heerlijk door. Bij jouw station.

0: Wat ik ook graag eventjes nog wel hier wil hebben is een bloemen. Maar dat groeit natuurlijk niet hier. Omdat we alleen maar kunstlicht hebben. Dus ik zou zeggen, misschien kunnen de luisteraars van die houten bloemen of zo sturen.
1: Ja, dat is leuk. Dat ze even houten bloemen sturen.
0: Die gekleurde houten bloemen, dan is het toch nog een beetje gezelliger in de studio, ja. Toch?
1: Nou, zo'n oproep heeft effect. Van de week vroeg Nico Stekerman, die vroeg in de uitzending ook iets. En dat kreeg hij ook. Dus,
0: mooi.
1: Of iemand nog een oude fietstas had, vroeg hij. Ja, raar verhaal. Maar toen kreeg hij een mailtje terug van, ik heb er nog één in de schuur liggen. Ik kom hem maar halen. Ja. En toen is hij er ook nog half avond op de koffie geweest. En zo heb je nog eens wat aan je luisteraars. Maar er luisteren ook veel mensen in het buitenland tegenwoordig. En dan wordt het lastiger om een fietstas uit Afghanistan te halen. Al hebben we daar niet zoveel luisteraars. Hè? Meer Amerika en die kant op. Hè?
0: Nou, ook wel.
1: Afghanistan ook.
0: Nee, we zitten ook in Engeland en in Frankrijk. En echt in Europa hebben we toch ook veel luisteraars. Maar het grootste hap zit toch wel een beetje meer in de States. Maar het is ook zo'n groot land natuurlijk.
1: Ja, en de States is eigenlijk ook Nederlands.
0: We hebben twee luisteraars in Rusland.
1: Twee maar. Dat zijn Poetin en de geheime dienst.
0: Ik heb geen idee. Ja, dat zou kunnen.
1: We hebben een hele rare jingle van Poetin. Ja, die is door een Russische ingesproken. En die zegt idiote dingen over Poetin. Dus.
0: Laat eens horen.
1: Ja, die draaien we straks even. En dat is heel grappig. Over die luisteraars gesproken dus, die we dan in de Verenigde Staten hebben. Daar gaan we wat leuke muziek voor draaien, toch?
0: Oh ja, let's go, let's do it for our listeners in the US.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

witte bloemen en linten aan je rok. Wanneer we met elkaar gearmd de kerk uitgaan, wat zullen ze dan kijken?

Er is er maar één. Dat is jouw magische Kennemer Radio 1.

0: We krijgen nu een e-mail van iemand die luistert bij het Kennemer College. En die vraagt, jongens, gaan jullie weer eens even helium snuiven? Nou, ga je gang. Ruud heb al gedaan. Geen maar.
1: Kennemer Radio 1.

0: Fijn dat je luistert naar KR1. Het was een lekker plaatje, Ruud. Heb jij die zelf uitgezocht of had je dat Angelique laten doen?
1: Ja, Angelique laat ik het altijd doen.
0: En... Je laat het altijd door Angelique doen?
1: Yes.
0: Maar het was wel een lekker plaatje. Dankjewel Angelique, als je luistert. We gaan het even het weerpraatje houden. Het is,
1: redelijk weer.
0: Zullen we maar zeggen, we moeten het er maar mee doen. Tot zover het weer.

0: Dit is Kennemer Radio 1.
1: Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant, naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven, met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een putdiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje voor hem. Voor hem!

Maria, de tamme boer, zo'n lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een puddiepe zucht en met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong ze haar liedje. Voor hem, voor hem! Hey, boerenknul, boerenknul, boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok,

Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierf de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad. Tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht ze bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. En met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boonknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het. Recht voor zijn rap. Hey, boerenknul. Boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok. Boerenbrok.

Als de wilde stad ze meet, de tamme boerenzoon op de plattebek. En ze zei: hey, boerenkanul, boerenkanul, boerenkanul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boerenbrok.

0: It's fun with KR1.
1: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

Als DJ Sanseon bij een feest is, is het compleet. Op 26 maart 2011 is er een feest met live artiesten. Met onder andere Wim Vos, Marty Fischer, Duo Koos en Co. En diverse andere artiesten. En het alles mogelijk gemaakt door DJ Sanseon. Het feest is in Moerkapelle in Café Arado op de Bredeweg 66A. En de toegang is gratis, maar vol is vol. Er is plaats voor 450 personen. Dus kom allemaal op 26 maart 2011. De aanvang is om 8 uur. En de muziek wordt verzorgd door DJ Sanseon. Leo en DJ Marcel.

0: it, baby. Twist it one time for me.
1: Well, hell, I have to come over, baby. Whole lot of twisting going on.
0: All right, now let's get it down a little bit lower. Uh-huh. All you gotta do, honey, stand it in one little spot. Yeah, twist it around a little bit. That's when you got something. Yeah. Honey, why are you twisting? Well, you twist it one time for the boys back here. Cause they like it too. Yeah. And then, honey, twist it one time for yourself. Well, I know you like it. And then, honey, ease it down a little bit more. Yeah, twist it one time for Jerry Lee Lewis. You know what I like. Now let's go one time. Shake it, twist it, move it. Come on, baby. Yeah, twist it, baby, twist it. Twist it, baby, twist it. Keep making a whole lot of twisting going on.
2: Luisteraars, de vreemde geluiden die u hoort, ligt niet aan uw radio. Er is een storing op de zender of hij is aan het lachen. Ik weet het niet. Was je aan het lachen?
3: Nee, mijn tanden gingen op vakantie.
2: Oké. Okay. Ja, ik hoorde er even lachen. Hoor. Was jij aan het lachen? Ja. Heb je wat verkeerds gezeten gisteren, Ruud?

Dit is nog altijd Kennemer Radio 1 en doet er even mee, olé. Op zijn Frans zeg ik dan adieu.

0: het grote muziekfeest van Boyband Surp. En ik mag hem daarbij helpen. Ik zou zeggen, draai deze nu.
1: Nee, die nog niet, joh. Die nog niet. Nee. Die komt straks toch.

0: Wist je dat er nog mensen zijn die Sofietje heten?
1: Sofietje?
0: Ja, die heeft net 2,5 euro gedoneerd en 10 platen opgegeven die ze wil horen komende week.
1: Ik heb nog een grammofoonplaatje van Rocco Granata. Die zingt over Sofietje.
0: Ja, oh, Rocco Granata. Nou, moet je die eens draaien? Moet je digitaliseren?
1: Dat is toch een Belg, hè? Ja, was een Belg, ja.
0: Ja, Louis Neves. Toch? Ja. Ah, Sofietje, nee, als de bloemen zullen bloeien. Ja, Margrietje.
1: Oh, Margrietje.
0: Ja,
1: oh, als geen Margrietje. Oh, ja, geen
0: Sofietje. Er zijn ook liedjes gemaakt over Sofietje. Over Katinka. Kokette Katinka.
1: Oh, ja.
0: Kijk nog eens een keertje op. Stiekemtjes over je schouder. Je ma ziet er toch niet, dus kom.
1: Oh, je geheugen is nog goed.
0: Kijk nog eens een keertje om. Kleine, kokette Katinka. Ja, dat was dus Katinka. Margrietje. Als Margrietje de rozen zullen bloeien. Dat was Louis Neves. Dan zijn er ook nog meer dingen gemaakt over Sofietje misschien. Nou ja, genoeg geteut. We gaan weer even gauw wat muziek draaien vanuit de KR1 Worldwide uitzendbunker.

Nee, wat een toestand zeg. Nee, ga ik niet op antwoorden. Ik krijg net allemaal chatberichten van mensen, van fans. En het is wel leuk, maar af en toe krijg je vragen dat je denkt van... Nee, dat ga ik niet beantwoorden.

0: uit de bunker.
1: Dit is Kermit Radio 1!
2: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.
3: Ja. Oh.

Dit is KR1 Wereldservice. Schrijf naar info@kr1.nl. KR1 Wereldservice.

0: Draaien maar platen op KR1 World Service. Great listening, wherever you are. And we are talking about the police. We hebben het over de politie. Toch, Ruud?
1: Ja, je wordt toch wel lelijk behandeld, hoor. Als ze bij je komen. Vreselijk. Ze slaan je gelijk in de boeien.
0: Ja,
1: ik had de hele dag niks te eten.
0: Daar weet jij alles van. Jij bent opgepakt vanwege het illegaal uitzenden, hè?
1: Nou ja,
0: radio maken.
1: Het was gewoon vrije radio, toch?
0: Ja, dat zijn we nog steeds. Vrije radio.
2: Dan kun je niet uitleggen, dat is gewoon lekker.

0: Voor iedereen die jarig is, was of wordt, hebben wij een mededeling van onze bunkerkloosterling.
1: Met Pater de Ries hier. Ik wil u van harte proficiat wensen met uw verjaardag. En een hele fijne dag toegewenst met koffie en koek en zo. Hè? En geniet er maar goed van. Laat u alles lekker smaken. Ja, dag hoor.
2: KNM Radio 1 es la mejor del mundo.

0: meeste mensen zeggen niets, maar vragen anoniem platen aan op www.kennemeradio1.nl.
1: Ja, je spreekt Boer Beres mee. Ja. Ja, ik wil even een fijne verjaardag toewensen en nog gelukkige dagen erachteraan. Ja, ik heb niet veel tijd, ik moet zometeen gooien. Maar ik zou willen zeggen, een hele goede verjaardag en maak er wat moois van. Hè? Ook namens mijn vrouw Sientje. Bedankt, hè.
0: U vraagt, wij draaien.
1: Dag hoor.

0: Hier dat op tv? Wat een hondenweer. Ik ben blij dat het hier beter is. Ik kijk altijd naar die opnames op het internet. En als het dan slecht weer is, dan valt het altijd mee. Vind je dat een goede tip, Ruud? Ga maar even lachen.
1: Ja, ik vind het heel goed.

0: is geen televisie, maar het is hier wel een toestand. Op dit moment zijn hier 12 mensen aanwezig. 12 mensen aanwezig. En die gaan swingen op de volgende muziek. Of is het niet swingbaar, het volgende nummer?
1: Nee, het is een beetje anders.

0: Jansje, wie heet er nou Jansje? Wie noemt zijn kind nou Jansje? Ja, je mag niks zeggen over de luisteraars, maar we hebben hier dus een verzoek van Janine voor Jansje. En Jansje, die, dat is de klasgenoot en die zitten op de universiteit, nota bene zeg, in Amsterdam. Ze luisteren vaak naar KR1, omdat ze dat leuk vinden en van huis uit gewend zijn. En ze wilden even een hi-ha en een pot- en een pannenkreet van Ruud van Heemskerk en een leuk plaatje voor elkaar.
1: Ja, maar Van Castricum heeft gezegd geen hi-ha's meer.
0: Ja, maar Van Castricum, die kende mast in. Die kende mast in. Dus here we go. Hi-ha! This is KR1. Your happy station from the bunker. That's what's making us special. Dat maakt ons bijzonder.

0: Wereld Radio. Deze draaiden wij voor Hans in Benidorm. En boyband Sorp Hansen, DJ, die heeft keihard zijn muziek aan staan in Studio 3. En wij kunnen het horen hier op dit moment. Ik zet even je microfoon open, Boy.
1: Nou, ik hoop dat de buren nog maar een beetje blij zijn met me. Nou ja, moet wat, hè. Oh.

0: Allemaal vreemde geluiden hier uit de microfoon. Uit de microfoon van Ruud van Heemskerk, luisteraars.
1: Right.
0: Maar mag de pret niet drukken, want wij gaan weer een plaatje draaien, toch?
2: Drukken.
0: Ja. Jij moet toch wel weten wat het is?
2: Drukken.
0: We hebben hier een portapotti.
2: Een portapotti?
0: Ja, dat... hij heeft daar... Zo, jongen. Ik dacht dat één Ruud van Heemskerk... Nu zitten er vijf naast me, zo te horen. Goed zo. Alle luisteraars zijn weer gezegend met een virus. Een computervirus hebben ze nu.
2: Het Zika-virus.
3: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens... Aan morgen vroeg, ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag,

Ik weet niet wat er met hem aan de hand is, maar hij klinkt een beetje raar. Je klinkt een beetje raar de laatste tijd. Misschien moet je toch eens langs een dokter van Heemskerk.

心，ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet. Nu loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon dat ik weet.

0: Vet.nl, internetradio.
1: In een gesprek met Gert van Rode Fotografie.
2: Ja, hallo mevrouw. U praat met Alice Ramet Arnhem.
1: Ja.
2: Ik heb een vraag, hè. U maakt de foto?
1: Ja, ik persoonlijk niet hoor, maar de heer van Rode doet dat. Ja?
2: Meneer van Rode?
1: Ja.
2: Die maakt foto?
1: Ja.
2: Oh.
1: Even kijken. Ja, en die is op dit moment niet. Kan ik soms een boodschap noteren?
2: Ja, nou, ik wil alleen vragen. Die maakt die foto uit de lucht.
1: Ja, hij maakt luchtfoto's, dat klopt.
2: Maar maakt die foto van de lucht of maakt die foto uit de lucht?
1: Nee, niet van de lucht. Nee, hij maakt van bovenaf foto's naar beneden dan, zeg maar.
2: Oh,
1: vanaf
2: ja.
1: De lucht gezien, vanaf bovenaf gezien.
2: En hoe doet hij dat?
1: Met een vliegtuig.
2: Oh, die heeft ook vliegtuig bij?
1: Ja.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ik vind het mooi.
1: Ja, dat is zeker mooi.
2: Ja, ik dacht al zoiets, want ik wou alleen vragen. Van, ik heb die idee, mijn vrouw die gaat vreemd. Mijn vrouw.
1: Ja, oh, die is geïnteresseerd in, zeg maar. Mm-hmm.
2: Nee, mijn vrouw gaat vreemd.
1: Oh, zo.
2: Ja, ik denk wel.
1: Ja?
2: En ik denk misschien als die meneer van Rode kan foto maken.
1: Ja.
2: Hè, dat hij gaat zien mijn vrouw met die man.
1: Oh, dat is meer...
2: Hè, dat hij, ik moet het vastgelegd krijgen, hè.
1: Ja.
2: Dus als die zit in vliegtuig, dus je kan helemaal zien van Arnhem. Dus als die gaat zien mijn vrouw en die maakt foto van haar, met die meneer,
1: ja.
2: Want ik heb nodig.
1: Ja, ja. Maar ik denk dat u dan meer zit in de, detective of zo.
2: Wat zegt u? Detective?
1: Zo, ja, zo'n...
2: detective heeft niet vliegtuig.
1: Die heeft natuurlijk geen vliegtuig.
2: En meneer Van Rode wel.
1: Ja. Nou, dat zou u dan met hem kunnen bespreken.
2: Ja, u denkt wel,
1: maar
2: kan wel.
1: Maar hij is tot en met de 7e april is hij afwezig.
2: Ja.
1: En het is nu de 4e, hè. Dus zeg maar maandag zou hij dan eventueel contact met u hebben.
2: Nog 3 dagen wachten.
1: Ja. Ja.
2: Dus je kunt nog 3 dagen met die mevrouw in bed liggen?
1: Ja, dat
2: misschien
1: zou
2: met die gedachte dat zij gaat vreemd.
1: Ja, dat zou kunnen, ja. Maar zal ik dan zorgen dat hij u terugbelt?
2: Nou, ik ga dan...
1: U kunt dan eventueel maandag zelf nog even proberen.
2: Ja, ik ga dan gewoon deze weekend nog maar even dan gewoon... en dan ik ga bellen. Meneer Van Rode, hè?
1: Ja, en mag ik eventjes uw telefoonnummer dan?
2: Ja, nou, ik heb zelf niet zijn nummer.
1: U heeft geen nummer?
2: Nee, ik bellen vanuit het werk.
1: Vanaf het werk.
2: Maar ik zou liever niet daar bellen, hè?
1: Ja.
2: Begrijpt u?
1: Ja.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: Nou, ik ga wel bellen dan.
1: Ja, goed zo.
2: Ja?
1: En uw naam is?
2: Ali.
1: En uw achternaam?
2: Osram.
1: Osram,
2: ja.
1: Osram.
2: Ja. Heeft die meneer al eens eerder zo gefotografeerd?
1: Dat weet ik niet. Dat kan ik u niet vertellen.
2: Oh.
1: Nee, ik denk het niet hoor.
2: Maar die kan wel zo inzoomen dat hij kan zien mijn vrouw.
1: Nou, daar kan ik u geen antwoord op geven.
2: Oh, u weet niet.
1: Nee, ik ben telefoniste hier.
2: Oh.
1: Dus vandaar.
2: Oh.
1: Ja, maar okay. Dan probeert u het dan nog even.
2: Ja, ik ga proberen.
1: Goed zo.
2: Bedankt hoor.
1: Dag,
2: tot ziens. Dag.
0: Yo, digitale gids. Langs de allerbeste hits. Frequent.nl

Dit was het nieuws op KR1. You're listening to KR1 World Radio. Je luistert naar Kennemer Radio 1, Wereldradio. En...

0: Maar nou, luisteraars.
1: Ik krijg er nog wat voor.
0: Wat? Shit. Dat meent hij niet.
1: Ja hoor, een paar natte voeten hier al.
0: Volgens mij krijgt hij... Ik ga even een plaatje draaien. Goed ondervragen of jij er wel wat voor krijgt, zeg.
1: Ik krijg er wel wat van.

0: Hey everyone, World Radio. It's great you're listening here, and sometimes we are on shortwave. Isn't it, Ruud? Sometimes we are on shortwave.
1: Shortwave?
0: Shortwave radio. KR1, World Service.
1: Longwave.
0: On 48 meter band.
1: Longwave?
0: Shortwave. Come on, I.
1: Ik heb wel een korte broek.
0: No, it's shortwave. Nou, we gaan weer gauw wat muziek draaien. Maar u hoort ons dus ook af en toe op de korte golf in heel Europa.
2: KR1. Worldwide fun. All over the planet. From

Did this.

0: 1 Wereldradio. Was weer een lekker muziekje. Wat zeg je, boy?
1: Nou, die rotte vis legt hier ook al jaren van Ruud Kastrikum.
0: Alright. Nou, we draaien wel een muziekje dan, boy. Deze.
2: I'm losing my self-control.

0: Zo, is die plaat alweer afgelopen?
1: Ja, luisteraars, hij zit hier gewoon...
2: te prakasseren.
1: Hij is hier dus geregeld, omdat het dus ja, een bekende discjockey is, om de discjockey uit te hangen, die Ruud van Heemskerk. Maar het enige wat hij hier de halve tijd doet, is prakiseren.
2: Niet discjockey, discmusjockey.
1: Discmusjockey, ja.

0: Nou, Ruud, fijn dat je bent afgestemd, want ik heb hier een brief van Meerte. Hallo Ruud en Bart, ik luister al vaak naar jullie verzoekplatenprogramma. En bij deze vraag ik deze aan en die vraag ik speciaal aan voor alle mensen die ook bij de HEMA in Amsterdam werken. Jullie staan daaraan in de kantine. Waarom niet in de hele HEMA zeg? Wat is dit nou? Alleen maar in de kantine.
1: Nou, ja. Dan zitten we wel tussen de kopjes en de bordjes in, hè?
0: Ja. Inderdaad. Nou, maar goed, wel een plaatje dus. Ik hoop dat jullie nu in de kantine zitten.
1: All right.
0: All right. Dus daar komt-ie.

0: Zo, dat was weer lekker. Lekker muziekje hier op KR1. En hij staat bij een heleboel mensen lekker hard. En wordt hij druk geklust? Dat hebben we ook besproken in de vergadering.
1: Altijd achter mijn rug om gaan jullie een vergadering beleggen.
0: Altijd.
1: Hebben jullie soms wat tegen me of zo?
0: Ja, dat komt natuurlijk vanwege jou.
1: Nou.
0: Vanwege jouw sokken.
1: Ja?
0: Ja.
1: Zijn toch mooi? Ja, ze zijn wel wit, maar oké. Okay.
0: Nee. Hij heeft nu knalwitte sokken aan, luisteraars. En
1: knalwitte
0: dat kan,
1: sokken?
0: Dat kan niet.
1: Waarom niet? Het is gewoon een sportsokken.
0: Ja, nee, dat ga ik niet in de uitzending vertellen. Maar voor de rest, Ruud van Heemskerk, prima. Hij heeft zelfs een fanclub. En heel populair, maar hij heeft wel witte sokken. We gaan weer even wat muziek draaien, toch?
1: Nou niet meer.
0: Nou, dat druk ik helemaal in.
2: Met Kennen We Radio 1.

0: hebben hier Hielke en die wil een leuk plaatje horen. Maar Ruud van Heemskerk wil hem niet draaien. Dus dan draai ik hem wel. Daar komt hij.
1: It's astounding. Time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely.
2: Not for very much longer.
1: I've got to

0: Deze DJ vind ik echt top. Ja, hij staat hier lekker hard. Ik gooi even de microfoon open. We zitten hier in de bunker en we kijken uit het raam.
1: Waar iemand een haring zit te eten.
0: Terwijl we deze muziek horen.
2: Hollandse Nieuwe!

0: informatienummer kost 75 gulden per minuut.
1: Welkom bij de psychiatrische hotline. Als u last heeft van een dwangneurose, toets herhaaldelijk op 1. Bent u sterk afhankelijk van anderen? Vraag iemand anders om op 2 te drukken. Heeft u een gespleten persoonlijkheid? Druk 3, 4 en 5. Bent u paranoïde? Blijft u hangen. Uw telefoontje wordt getraceerd. Wij weten u te vinden. Heeft u last van schizofrenie? Wacht tot het stemmetje in uw hoofd u zal vertellen welke toets u in moet drukken. Bent u manisch depressief? U kunt drukken wat u wilt. Er zal niet worden opgenomen. Ik heb nog wel een tip voor u. Ophangen.

0: We hebben trouwens nieuwe stickers. En we kunnen bij Ruud Kastik hem even één op zijn auto plakken.
1: Dat kunnen we doen.
0: En dan geven we hem later ook een stapeltje om dat verder te verspreiden.
1: Ja, dat is goed. Gaan we doen. Maar eerst weer wat muziek.

0: Vind lekker plaatje op KR1 World Radio. Yeehaw! We zijn lekker aan het stuiten over hoe het allemaal begon en hoe wij toch zo vreselijk populair zijn geworden zoals we nu zijn.
1: Kijk, het vaste team was eigenlijk dus ongeveer 10 DJ's en we hadden 3 techneuten. We hadden die 42 meisjes dan op een gegeven moment allemaal die voor ons die posters deden.
0: Okay.
1: Maar toen kwamen er daarna liep het begonnen een beetje uit de hand te lopen, want er kwamen nog steeds meer DJ's die gewoon bij ons een deel van wilden.
0: Het was een fekte, hè?
1: Ja, het werd een hype. Ja,
0: het werd een hele plein vol mensen en zelfs op een gegeven moment kwam je met een auto met allemaal posters erop en een road show was er. Zo begon het en nu zijn we wereldwijd met 10.000 luisteraars vanuit deze uitzendbunker in de duinen.

0: Leuk deze e-mailtjes. Complimenten aan ons dat we zo vrolijk presenteren. Wij kunnen ook saai presenteren. Hè? Bijvoorbeeld kondigen ze even de plaat af van net, Ruud.
1: Dat was het.
0: Ja, en nu komt er nog één.

0: Zeg, jij had een verzoekje van Marcel.
1: Ja, Marcel Grotes.
0: Grotes, oké. Okay. En nou ja, vertel het maar.
1: Marcel Grotes uit Bennebroek. Die schrijft, ik heb sinds kort heb ik jullie gevonden op de radio. En ik werk hier in een grote bollenschuur. En dan tijdens het werkzaamheden hebben ze hem daar altijd aan staan. Ze vinden ons helemaal te gek station. En of we dan nog een plaatje willen draaien van Lou Rawls.
0: Ja, dat doen we dus niet. En, maar ik heb wel deze.

0: De week is ook daar wel mee bezig. Dat we die adverteren zijn allemaal. En jingles en toestanden. En,
1: ja.
0: Het was een hele drukte. We hadden een tune. Les Reed Orchestra met The Man of Action. En dat was onze tune, hè?
1: Ja.
0: Blijft een mooie tune. En als we waren opgepakt, herinner ik me nog, hadden we Like a Rubber Ball van Bobby Fee.
1: Ja.
0: Weer terugstuiteren, zeg maar.
1: Oh, ja. Maar ik werd er altijd wel een beetje emotioneel van als ik dit liedje hoorde. Het heeft iets van piratengevoel, weet je wel. Van het vrije gevoel.
0: Ja. Ja, ik ook. Ja, als het dan, dat was het mooiste moment. Als dit 's morgens in de lucht ging, dan was het... we zitten weer in de lucht. En dan... Hi-ha! En dan en ook bij het afsluiten. Ja.
1: Oké, dus nou, in ieder geval, we zijn terug. En we gaan nog binnenkort weer verder met andere leuke programma's. Tot later!

Je luistert naar Kennemer Radio 1. Het geluid van een bruisende streek waarvan jij deel uitmaakt. Ook jij kan je aansluiten bij het bruisende team van dit legendarische radiostation. Word sponsor of medewerker. Stuur een e-mail naar Kennemer Radio 1. En kijk voor informatie op het internet. Dit is Kennemer Radio 1. Al meer dan 30 jaar jong en vrij voor jou.

0: Daar gaat een politiewagen over het strand. Ja, nee, daar, links.
1: Oh ja, ja, ja, ja. Ik zie het. Ja, we hebben een nieuwe webcam.
0: Ja, maar wat moeten we daarmee? Ja, het is waarschijnlijk zijn normale ronde. Maar het kan ook zijn dat hij op zoek is dat we weer worden opgepakt.
1: Nou, we hadden toen de techneut heeft een andere webcam geplaatst. Want die oude die was helemaal versleten en verroest. En nu hebben we een HD webcam. Kijk nou even wat breder. Dus je kan even in de duin kijken. Je kan even bij de havens kijken en zo. En de pieren en op het strand.
0: Dus nou, nu hebben we HD politie op de site.
1: Ja.
0: Dat is wel leuk.
1: Ja, de luisteraars kunnen ook kunnen het ook zien.
0: De politie heeft geen privacy meer. Dat is wel mooi, want vroeger werden wij afgeluisterd. En nu zenden wij de politie uit op het internet.
1: Ja, wij zien ze nu aankomen.
0: Nou, we gaan weer even wat muziek draaien. Als u plotseling niks meer hoort, dan is het foute boel.
1: Ja, dan ligt de antenne om.

oproep in gedachten maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam.

0: Een verschrikkelijk gevoel.
1: Wegwezen!
2: KR1, jouw piraat, is er nog altijd. KNM Radio 1, vanuit een bunker in Holland, voor jou.

0: Jij hebt nog handtekeningen uitgedeeld gisteren, volgens mij, in Castricum.
1: Ja, klopt. Op een gegeven moment was ik het wel zat, hoor. Want ben ik maar kaartjes gaan uitdelen, want die handtekeningen, dat is toch wel tijdrovend.
0: Ik zal het even uitleggen, luisteraars. We zitten nu in de bunker weer, de uitzendbunker, gisteren in Castricum. Promotieactie en ja hoor, de bekendste DJ moest weer handtekeningen uitdelen. Ik wil het er geen eens over hebben. Ik muziek.

miljoenen megabytes naar jouw buisverneus tachius. Dit is jouw Kennemer Radio 1. Ook jouw nummer 1.

Als DJ KR1 Senseo bij een feest is het compleet. Is er een feest met live artiesten. Met onder andere Wim Vos, Marty Fischer, Duo Koos en Co. En diverse andere artiesten. En het alles mogelijk gemaakt door DJ KR1 Senseo. Het feest is een moerkapelle in Café Arado op de Bredeweg 66A. En de toegang is gratis, maar vol is vol. Er is plaats voor 450 personen. Dus kom allemaal. De aanvang is om 8 uur. En de muziek wordt verzorgd door DJ KR1 Senseo. En DJ Marcel.

0: We hebben hier een leuk verzoekje van Scarlett met dubbel T. Nou, Scarlett die woont...
1: Nee joh, er staat dubbel D.
0: Oh.
1: Met dubbel D.
0: Ja, heerlijk.
1: Ze zal wel grote bloemkolen hebben of zo.
0: Geen idee. Ze woont wel in Alkmaar en haar man is op zakenreis. Die zit in een hotel. Rond deze tijd zou hij luisteren, want ze hebben daar wifi. Dus vraag ik nu bij deze een leuk plaatje aan. Wil jij die even zoeken?
1: Ja, ik zal even kijken hier in de bak.
0: Scarlett met dubbel D dus, volgens Ruud van Heemskerk. De man is op zakenreis in een hotel. Als ze nou de adres had bijgezet, dan hadden wij er even gezellig de eenzaamheid kunnen verdrijven.
1: Met een taartje of zo?
0: Ja, of zou die man in het hotel die nu zit te luisteren daar niet blij van worden, van als wij dat nu zo zeggen? Deze is voor jou, dus man, in het hotel.
2: Ja,

0: Draai lekker door. Wat is dat?
1: Ja, zoute haring.
0: Ja, dan krijg je dat, hè? Ja, maar niet over het mengpaneel graag.
1: Nee, het Ruud Kastik laat de zoute haring hier altijd liggen. Die grote vissenogen, weet je wel, daar.
0: Ja.
1: Nou, gooi het maar in zijn postvakkie, dan kan hij het zelf

0: loterij beginnen, Ruud. Nu de plaat weer is afgelopen. We hebben weer een verzoekje, maar het worden te veel verzoekjes. Hè? Als we nou gewoon zo doen dat wij een trommel hebben met loodjes daarin en dat we 3/4 van de verzoekjes gewoon niet doen.
1: Nou, dat kunnen we de luisteraars niet aandoen. We gaan er gewoon mee door.

0: trouwens niet veel gedaan. Vorig jaar hebben we meer gezwommen met het promotieteam. Hè?
1: Ja.
0: Dat was toen we de Studio 2 gingen decoreren.
1: Maar was het ook lang koud, hoor.
0: Ja, oké. Okay. Maar op een gegeven moment waren we verleden jaar dus aan het decoreren. Althans, iedereen moest komen helpen. Maar wij gingen dus ook, wij zijn presentatoren, wij hebben sterallures. Dus wij gingen dan na even gevulde koek te hebben gegeten en een emmertje te hebben aangegeven, gingen wij zwemmen. En toen kwamen we terug, dan was het al klaar. Toen was het allemaal geschilderd en...

0: Ja, bent u daar nog? Het is altijd zo lekker als hij lekker hard staat. Hier in de studio van KR1 in de bunker, dan galmt het lekker door de bunker. Kunt u zich er wat bij voorstellen? Kan jij je er wat bij voorstellen? Maar goed, Ruud, ik moet geen milkshake. Ik heb er net alleen op. Geef het maar aan Bloem. Ga jij nog naar die financiële bijeenkomst? Dat jaaroverzicht van KR1. Financieel jaaroverzicht van KR1. Ga je daar nog heen of niet?
1: Ach, er komt toch geen hond.

Ondertussen hebben we een berichtje hier binnengekomen voor Bart Steeman. En dat is Nicolien. Nicolien wil een plaatje aanvragen en ze wil graag even een handtekening hebben van Bart Steeman. Nou Bart, je moet dan maar even binnenkort even iets terugschrijven of stuur even een foto met een handtekening. Het adres staat bij de brief. Goed, ondertussen gaan we gewoon even verder met de volgende plaat.

0: Ja, hallo, er is Ali Shram. Ik wil graag weten, wat is die weer vandaag?
1: Oké, Ali Osram, hier komt het. Het weer bij KR1 Wereldradio. Altijd op de wereld is het ergens zonnig. En daarom zijn wij jouw zonnige radiostation. KR1 Wereldradio. Wereldwijd.

dringen diep door in jouw buis van Eustachius en kribbelen jouw hele dag vrolijk hier bij jou.

0: Hey Bart, de plaat is afgelopen.
1: Oh, oh, oh, ja, ja, sorry. Hallo, ja, sorry. ja, het is mijn beurt om...
0: Ja, je moet wel bij de les blijven, hè?
1: Ik hoor een telefoon storen.
0: Alweer?
1: Ja, ja, dat ding moet echt daar liggen. Even op de keukentafel in de bunker.
0: Ja, maar wat ruitjes leeg. Er staat helemaal...
1: Nee, maar elke 20 seconden gaat hij de mast zoeken.
0: Oh.
1: En in de bunker heeft hij slecht ontvangst. Dan gaat hij extra uitzenden. Of je moet hem in vliegtuigstand zetten, dat werkt ook. Nee. Of daar leggen. Ja, dat... Goed zo.
0: Oké dan.
1: Nee, waar hadden we het nou over?
0: Over BB.
1: Ja.
0: Blubberbillen.
1: Oh ja, we hadden het over blubberbillen. Maar dat hoeven de wereldwijde luisteraars niet te horen. Luister op dit moment mensen in de Filipijnen, Zweden, Noorwegen, Amerika. Ja, daar kan ik nog wel een uur doorgaan. Muziekje.
2: Je blijft lachen met Kennen We Radio 1.

0: nu tussen de plaatjes te praten.
1: Eigenlijk moet ik een borrel hebben. En dan,
0: een borrel, ja, dat heb je. Ja, ik heb nog wel wat, maar...
1: Ik voel een beetje los.
0: Wat een lekkere muziek, man. Ja, steek er nog één op. Wat een lekkere muziek, man. We hebben...

0: Zo, ik ga. Oh, ik moet een schroevendraaier hebben. Nou ja. Ja, ik moet even een schroefje aandraaien hier.
1: Hij ligt op tafel daar.
0: Hè? Huh?
1: Daar op de tafel. Wil je mijn bril hebben?
0: Nee, wat moet ik met jou? Ik moet een schroevendraaier hebben. Ja. Oh, hij ligt daar op tafel.
2: Oh, ja. Je blijft lachen met Kennen We Radio, hè?

0: Hey, lekker plaatje, was dat weer op KR1. Ja, zo is het toch, Ruud? We gaan eens even rustig praten over we hebben de voordelen genoemd van in de bunker presenteren. Maar wat zijn de nadelen dan? Wat ik wel irritant vind, is als het dan stormt, zoals laat, dat je haar vol zout zit.
1: Nou ja, goed, dat is, moet je bij de koop toenemen, toch?
0: Ja, maar de koop, ik heb dus niks gekocht hier. Dat is het is alleen maar toebetalen.
1: Je krijgt het op je broodje.
0: Ja, nou, zelfs dat. Ik kwam dus laatst rond, nou, dan was het de nachtuitzendingen was dat, hè. Dan zaten we hier om 2:30, hè.
1: Oh,
0: want wij presenteren 24 uur per dag. Zat ik hier 2:30 nog dus gewoon te presenteren.
1: Maar toen rook het niet zo fris, want die haring van Castricum, die ligt er nog.
0: Ja, die eet heel veel vis. Het is zelf bijna een vis, zou je zeggen. maar hij ziet er ook gezond uit, dat wel. Ja. Maar hij laat het liggen, ja.
1: Glans op zijn ogen.
0: Ja.
1: Glimmende ogen.
0: Ja, glimmende ogen. Maar hij laat het gewoon liggen. Ja. Hij is gelukkig heel erg actief binnen de organisatie. Maar als je de vis niet opruimt, dan stoppen wij hem in je postvakje.
2: Wij draaien wat jij vraagt op KR1. Zoals deze.

0: Ja, ja daarvoor zit je hier.
1: Waarom neem jij altijd de Bijbel mee naar de studio?
0: Het is altijd om te kijk, troost, hè? Troost. Het is hier ontberingen en je kan gepakt worden. Er is geen eten. Het is vochtig hier. Je krijgt paddo's gevoerd en je wordt opgesloten in een presentatiecel. Dus.
1: Ik dacht dat je bang was dat de uitzending weer niet goed zou gaan. En dat je
0: ja, dat is het ook. Het is één groot trauma, dat KR1. Dat hebben wij allemaal over voor jou.

0: now as the teardrops start, love's just a broken heart, just one more broken heart.
1: We hebben hier Lidianne, bijzondere naam, luisteraars. En Lidianne die schrijft hier op de chat van: ik luister nu, beste mensen. En ik wil graag even de groetjes doen aan Ruud van Heemskerk.
2: Ook al?
1: Ja, je bent heel populair vandaag. Ik denk ze zien jouw foto op de site en dan sturen ze een mailtje. Ik weet het niet. Maar die zit naast mij, dus ja, zeg maar even wat. Dan draai ik een plaatje voor haar. Dus...
2: Nou, we gaan het even doen voor je.
1: Ja.
2: En, gezellig dat je er weer even bij bent.
1: Daar komt-ie.
2: Daar komt-ie aan, ja.

0: hottest tunes, the hottest DJ.
1: For y'all, draaien wij door KR1.

0: Ik heb hier een verzoekje. Dat is van Klaas. Klaas die luistert op dit moment in zijn vakantiehuis.
1: Intiemen.
0: Even kijken wat staat er allemaal op de e-mail. Hij heeft een e-mail gestuurd naar info@kennemerradio1.nl. Hij luistert op een dongel in een vakantiehuis. Bestaat er nog een dongel op je computer? Blijkbaar wel.
1: Hij dongelt wel, ja.
0: Een dongel, dus dat is, dan kan hij internet krijgen. En dan kan hij ons natuurlijk prima ontvangen in Diemen op het vakantiehuis. Leuk jongens, ik luister echt de hele dag en avond. En het is zo leuk. De hele dag wordt er vrolijk van. Nou, dat is fijn. Draai eens wat leuks voor mij. Goed, Klaas, in het vakantiehuis in Diemen. Hier komt wat leuks voor jou.

0: Ja, de microfoon staat open, want het muziekje is afgelopen. Maar ga door, Ruud.
1: Nou, in Zuid-Amerika zijn we ook popiopie met Kennema Radio 1, want we draaien veel salsa's.
0: Ja.
1: En die salsa-muziek, ja, dat vinden ze prachtig. Dus als zodra er maar een beetje muziek ergens uit een transitorradiootje komt, staan ze al buiten op straat te swingen natuurlijk. Dus.
0: Ja, ik zie het wel eens op tv. Dan zie je carnaval, hè? Het carnaval. Ja, en dan zie je ze allemaal met KR1-radio's.
1: Naar Rio.
0: Ja, staan ze op die Nederlandse hits te swingen.
1: Luister naar Kennema Radio 1 Radio.
0: Nee, maar waarschijnlijk zijn die luisteraars die we op de statistieken zien, zijn dat immigranten. Emigranten. En daar zijn het immigranten. Dat is ook zoiets.
1: Emigrant of immigrant? Wat is het nou?
0: Hier zijn het emigranten en daar zijn het immigranten.
2: KR1 World Radio is here to stay.

0: Ander nieuws is dat die gele verf die ze laatst op die bunker hebben gegooid, die is helemaal naar beneden gelopen. Hè? Dus nou is de hele boel ondergesmeerd. En nou zoeken we eigenlijk nog iemand die die verf eraf kan halen. Want er moet toch een of ander goedje overheen om het op te lossen. Want dat gaat niet zo met een emmertje water. Weet jij nog iemand?
1: Ja, ik weet wel iemand.
0: Misschien dat we een oproep kunnen plaatsen. Iemand die bunkers kan schoonmaken.
1: Ja.
0: Aan de buitenkant dan.
1: Ja. Nou, ik heb nog een idee. We gaan de bunker verplaatsen daar, beneden aan het duin.
0: Nou.
1: En dan elke keer als het vloed wordt, dan wordt het automatisch schoongemaakt. Zo gebeurt, zo gedaan. Deze bunker is destijds ook zo gebouwd in de jaren 40. Dus we kunnen dat wel even fixen. Tot zover. En dan nu weer wat fijne muziek bij KR1 Wereldradio.

0: Melanie die vraagt een plaat aan. En niet voor de bunkerkat, want die hebben we net even naar buiten gegooid in de duinen. Maar Melanie vraagt een plaat aan. Hou, je gaat hier al hoesten ook. Wat moeten die luisteraars nou met die herrie?
1: Ja, David, dat komt door de wind hier in de duinen.
0: Voor straf
1: slaat op je keel.
0: Voor straf moet jij even zeggen wat jij van deze meegestuurde foto van Melanie vindt in die e-mail.
1: Nou, ze staat in ieder geval fantastisch op met dat strakke t-shirtje. Dat valt wel op, hè?
0: Wij hebben het heel vaak over strakke t-shirtjes en leggings. Wij zijn van strak, hè? En zowaar heeft ze daaraan gehoor gegeven en heeft zij een foto meegestuurd van haarzelf, Melanie. Hallo, ik ben Melanie, ik ben 23 jaar en ik woon dus in Haarlem. Ik luister vaak naar KR1 Wereldradio, vraag me niet waarom. Nou, waarom? Draai even wat, doeg.
1: Oké, gaan we doen. Melanie, hier komt-ie.

0: Gaat maar door. KR1, Happy Radio. Wat zeg je, Ruud?
1: Er was laatst ook een programma op televisie van From Russia with Love.
0: En ja, heb ik gezien met die mannen die dan daarheen willen om een vrouw te zoeken, hè?
1: Ja, ja. Dan zie je ook allerlei rare typetjes. En, ja, dan zien ze gewoon, dan gaan ze om een vrouw te versieren, doen ze net of die vrouwen heel dom zijn en zo. Terwijl het eigenlijk de omgekeerde wereld is.
0: Ja?
1: Want die vrouwen die zijn veel slimmer dan die mannen.
0: Oh, ze lopen wel hele dag mooi te zijn daar, hè?
1: Ja, maar die mannen die kwamen uit de Achterhoek vandaan.
0: Oh, van die boeren.
1: Achterlijke hoek.
0: Ja, sorry, want ze... Nou, we zijn weer wat luisteraars kwijt daar. Ik kreeg van de week een mailtje dat er eentje zat op zijn trekker te luisteren daar met zijn telefoon.
1: Oh ja, heb ik ook een liedje van nog, hoor.
0: Ja.
1: Lekker op de trekker.
0: Maar goed, die luisteren dus nu niet meer. Maar die van die achterlijke Drentse boeren dus. En die zaten dus daar in Rusland in dat tv-programma om een vrouw te zoeken, zeg jij. Ga door.
1: Ja,
0: jij,
1: nou, fijn.
0: Dat is een clue, een moraal van het verhaal.
1: Het moraal van het verhaal is dat die vrouwen eigenlijk veel slimmer zijn dan die mannen. Want ze kwamen naar Nederland toe en toen moesten ze koken in een of andere houten hut in het bos. En die jongens zeiden van, jij koken, op z'n Indiaans, weet je. Jij koken. En, maar die meisjes wisten helemaal niet wat koken was. En toen gingen ze zelf maar iets in elkaar fratsen. En dan zaten ze tevreden als varkens met hun handen.
0: Oh, oh, oh. Ja, ik heb dat ook gezien.
1: Nou, en dan wie is er nou het moraal ervan? Is van, nou, wie is nou de domste, weet je wel?
0: Ja, want die mannen die dachten dat er inderdaad allemaal van die meegaande domme vrouwen waren, inderdaad. Ja. Maar ik vond dat dan ook juist het omgekeerde. Ja, ervan, nou ja. Nu ik erover nadenk, ik zou ook best wel die kant op gaan als ik dan wat zocht, hoor. Want het is daar wel...
1: Wat zoek je dan?
0: Ze hebben daar wel mooie, leuke types allemaal met jurkjes en met heleboel... Ja, die doffen zich altijd op en zo. Hier zie je nog wel eens van die vrouwen met slobbenbroeken en overals en toestanden, maar daar is het allemaal, ziet het er wel leuk uit. Dus nu ik erover nadenk, mij zie je volgende week in dat programma, en dan ben ik natuurlijk een domme boeren disjockey, die in een bunker zit, en dan ga je mij ook uitlachen. Ik begrijp het. Happy Radio, KR1.

0: Oké.
1: Hoofdzender aan.
0: Hallo. Yo. Yo, dit het.
1: Computerzender.
0: Yep.
1: John Schotelrichter.
0: Gericht. Doe het.
2: Oké. Okay.
3: De Noord-Hollandse zendercombinatie. Kennemer Radio 1.

0: Wij draaien alle muziek. De laatste hits. Maar ook oude muziek en nieuwe muziek. En allerlei soorten muziek die iedereen wel leuk vindt. Dat draaien wij voor jou. Dat is de truc. En bovendien maken wij jou ook vrolijk door speciale happy brainwaves op bepaalde onhoorbare frequenties mee te sturen. Zo is het toch, Nico?
1: Ja, zo is het.
0: Ja, zo is het, Nico. Dat is de techneut. Het is toch geweldig, hè? Blijf dus vooral luisteren voor een beter leven. En ik zeg alleen maar... Yeah!

0: Wist jij dat we ook luisteraars hebben op de muziekschool, Ruud?
1: Ja, dat weet ik.
0: Ja, want wij hebben daar een luisteraar, Ronald.
1: Ja, die is trompetist.
0: Ja, oh ja, hij zit mee te lezen op de chat. Hij is trompetist en ze hebben hem nu aanstaan, want ja, we doen wel eens wat, hè. Ze helpen ons ook wel eens bij de promoshows met de apparatuur. Trompetist.
1: Ja, hij speelt altijd in de fanfare in Beverwijk.
0: Ja.
1: En dan loopt hij met die mars altijd mee als er een feestje is of als er iemand jarig is, dat wordt hij van varen uitgenodigd.
0: Oké.
1: En dan, nou, dan gaat hij weer een toonladdertje blazen of zo, weet ik veel. Ik kan het niet hoor, ik krijg er veel te bolle wangen van.
0: Nee, nou, we zullen eens even vragen of hij eens een mp3'tje opstuurt. En, maar goed, hij luistert nu ook op de muziekschool en er is nu een pauze of zo. En hij vraagt om een nummertje waarmee hij mee kan trompetisten. Dus of je dat wil spelen voor alle luisteraars van de muziekschool. Dus ja, dat leg ik in jouw handen, want draai maar wat dan, dat hij mee kan trompetisten. Hoe noem je dat? Trompetten?
1: Trompetteren.
0: Trompetteren.

0: Een toestand. Er zit daar een promotieteam dame een beetje over ons studioruitje te likken. Wat doe jij daaraan?
1: Oh, nu begrijp ik het waarom het zo nat is.

luistert nu, schrijft hij per e-mail naar kr1.nl. Benny, die wil een plaatje horen. En alweer. En we draaien deze alweer, toch?

0: plays good guy hit
1: 10 9 8 7 6 5 4 3
2: KR1 Gorilla cut it up one time.

0: Ja, je moet hem ook gewoon geen pizza geven, want hij wordt daar veel te jolig van. Wat was je nu op uitgezocht? Wou je dit echt gaan draaien dus?
1: Ja, het is een heel mooi plaatje.
0: Ja, oké. Nou,
1: doe maar.

toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: op de website moet u eens kijken. Daar hebben we allemaal flitsende knoppen en wapperende vlaggen. En heel leuk, kan je ook live meekijken. En Ruud hier, die gaat zo in zijn zwembroekje, ondanks het weer, gaat hij daar gewoon voor die camera staan, toch?
1: Ja, ik heb een gele gekocht.
0: Ja, daarom. En hij is een beetje exhibitionistisch. Dus hij, hij heeft speciaal die camera zo laten zetten dat hij daar kan lopen. Live, Ruud van Heemskerk op de webcam.

0: Hey, weet je wat me ook erg leuk lijkt? Om schelpen te gaan verzamelen. Van die bijzondere schelpen die ze hier op het strand altijd vinden.
1: Ja, nou, dan doe je dat toch? Dan plak je ze hier op de muur of zo?
0: Nee, kunnen ze op een plankje je zetten.
1: Op een plankje? Twee schelpjes op een plankje?
0: En dan één keer per jaar dan doen we een soort uitverkoop of zo. Laten we de luisteraars die schelpen opkopen. En dan is dat weer voor ons voor het goede doel, toch?
1: Ja. En ze bieden natuurlijk de hoofdprijs, want origineel verzameld door Ruud van Heemskerk met CK, dat drijft de prijs behoorlijk op. Ik vind het een goed idee.
0: Ja, gaan we doen, hè?
1: Gaan we doen.

0: die brengen wel geld op. Er zit zelfs nog een van 1 cent van vroeger. Wat gaaf.
1: Ja, ja, ik dacht, laat ik het eens meenemen naar de bunker. Dat is goede klimaat. Dan,
0: ja, je hebt van die programma's op
1: gaat
0: tv.
1: Gaat lekker schimmelen.
0: Van die programma's op tv. En dan kun je er naartoe brengen. Kun je dat verkopen. Dat is... En dat geld, van dat geld, daar kunnen we in ieder geval een knappe kachel van kopen. Want dan zitten we tenminste warm.
1: Nou, draai jij nou maar weer een plaatje. Dan krijgen we daar tenminste warm van. Nee,

0: Nu willen ze naar 9 dagen per week en 26 uur per dag. Nou, ik moet het nog maar zien hoor. Ja, en mensen moeten ook slapen en zo, een normaal leven. Dat kan toch niet meer? Nee, dat gaat er maar niet in hoor. Daar gaat wel wat in, maar nee, daar zullen we niet over uitweiden.
1: 9 dagen per week, 26 uur per dag. Kennen we Radio 1.

Oh yeah, fijn dat je nog steeds luistert hier en we gaan gewoon lekker door. Er zijn hier allemaal mensen bezig om al jouw verzoekplaten bij elkaar te scharrelen en we draaien ze. We draaien alles wat jij wil horen. Een hele bijzondere muziekmix. Heb je ooit zo'n station gehoord? Geniet ervan, zet hem lekker hard.

0: wil je even door de soep roeren die op de houtkachel staat?
1: Ja.
0: Ja, doe maar even. Want,
1: opstaan. Jongen.
0: Ja, gaat het helemaal aan de bodem vastkoeken en hebben we straks helemaal niks meer te pruimen hier.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Nou, je bent net op tijd bij, man. Het zit allemaal aangekoekt. En dat moet ik opeten zo?
0: Ja, het is wel de bedoeling.
1: Je hebt er toch niet weer van die paddo's in, hè, uit het bos? Dat was de laatste keer. Ik heb 3 nachten niet geslapen, man.
0: Ik kan er hoog op van hallucineren.

rhythm is a dancing.

0: hebt gisteren je koffie gebracht, maar ik weet niet wat er aan de hand is met dat koffiezetapparaat of met haar.
1: Angelique Baltus, daar is niks mee aan de hand.
0: Nee, maar die
1: leuke meid.
0: Ja, maar die koffie, dat, volgens mij kon je daar een lepel recht op inzetten, want het was zo sterk.
1: Ja, nee, ja, dat... Volgens mij heeft ze die weddenschap uitgevoerd. Dat kan ik je nu wel zeggen, want je hebt het al op. Ik zei gisteren tegen haar van de lage buiten allemaal van die konijnenkeutel. Ze zei, ach, misschien is het wel ook wel heel lekker. Je hebt ook van die chevet katkoffie, weet je wel. Ze zei, wat krijg ik als ik morgen zo'n keutel door Ruudse koffie gooi? Ik zei, dan mag jij een uurtje langer presenteren zaterdag. Nou, dat heeft ze gedaan waarschijnlijk.
0: Nou ja, in elk geval, het was niet om te pruimen. Dus daar moet wel verbetering in aangebracht worden.
1: Andere konijnen aanschaffen rond de bunker?
0: Nou, ik denk dat ik mijn beklag bij de directie ga indienen, want dat kan echt niet.
1: Nee, maar je hebt het wel overleefd blijkbaar, dus
0: ja.
1: Prima keutels hier.
0: Op mijn groene ogen na, zeker.
1: Ja. Ken hem maar Radio 1. Eerst.

0: een meisje bij het promotieteam.
1: Ja, een nieuw meisje?
0: Ja, Sarah heet ze. Oh. En kijk, daar komt ze aanlopen op het pad naar de bunker. Daar rechts was die er.
1: Oh.
0: Moet de verder kijken pakken.
1: Oh ja.
0: Een redhead is het, een redhead.
2: Mat beet pakken? Nee, toch?
0: Ja, daar denkt hij weer aan. Nee, dat is verboden, boy. Maar je mag wel een plaatje draaien. Doe het maar.

0: We hebben ook dat telefoonnummer van Willem-Alexander. Zullen we hem gaan bellen?
1: Ja, we gaan Willem-Alexander bellen. Hoogheid, speel jij even Willem-Alexander, ja? Hoogheid, u spreekt met KR1 World Service.
0: Leden van de Staten-Generaal.
1: Nee, u bent nu in de uitzending.
0: Vandaag...
1: Hallo, dit is niet de Staten-Generaal, dit is KR1 World Service. Wat wilt u zeggen tegen de wereld?
0: Good morning.
1: Hoe is het met uw waterhuishouding? Wat doet u ook alweer? Water, iets met water.
0: Watermanagement.
1: Oh ja, management. Nou, dan mag je hier wel eens het dak komen repareren, zeg. Ja.

0: Oh, hebben we weer een verzoek. Ik vind dat ze wat minder moeten sturen, want ik moet het al die plaatjes weer opzoeken, luisteraars. U bent live verbonden, nu met de radiobunker van KR1 Wereldradio. We hebben hier een plaat van Loretta. En Loretta is een dame die ons een e-mail stuurde en meer weet ik niet van haar. Want het enige wat ze schrijft is hi-ha. Dat roepen jullie de hele dag. Maar toch wil ik even wat horen voor de jongens en meiden van kantoor. Maar wel vandaag. Ja, morgen. Oké, nou ja, wel vandaag. Ze luisteren nu waarschijnlijk. Dus dan draaien we dit maar, hè, Ruud?
1: Ja, is goed, dan komt-ie.

0: Lekker muziekje. Ik weet even niet wat te zeggen, Ruud. Als jij wat weet.
1: Even samen. Olé! Of zo, weet je wel. Iets van...
0: Ja. Nou, olé!
1: Kennen we Radio 1? Olé!
0: Tegelijk?
1: Ja, moet tegelijk, hè. Kennen

Ja, hallo, bent u daar nog? 1-2-1-2. Zo, die is weg. Daar ben ik weer. En we gaan fijne muziek draaien. Luister eens naar deze fijne muziek. Klaargezocht voor jou door onze zoekmensen. En gedraaid door mij, want ik druk op dit knopje.

0: Wil je echt koffie?
1: Nee, ik zit hier grappen te maken.
0: Je wil echt na ieder half uur koffie?
1: Nou, half uur.
2: KR1, the station of your life.

rookverslaafd, beiden. Nou, het, nou, je leven is wel een beetje, ja. En dan ben je gokverslaafd, ja, caféverslaafd, muziekverslaafd. En nou weer zendverslaafd, heb ik ook gehad. En nou weer kennen we Radio 1 verslaafd. Nou, blijf zo.

0: Ja, Ruud van Heemskerk en ik doe een aap na.
1: Goed zo. Nou, dat hebben we ook weer gehad. Mochten er nog wel luisteraars over zijn, die toevallig net even naar het toilet waren of zo, fijn dat u weer luistert.
0: Ik ben Bart Steeman en ik doe een olifant na.
1: En daar moet ik nou de hele middag naast zitten, luisteraars. Ja, stuur mij maar wat mails om mij te troosten. info@kennemeradio1.nl.
0: Toen kwam Bart Steeman met een grote lange snuit. En hij blies het verhaaltje uit.
1: Ik ga weer wat muziek draaien, want hij doet veel te gek vandaag.
2: Een uniek station. Happy.

0: plastic veil. Heb je wel eens van El Marije gehoord? Die stuurt een mail, El Marije, en die geeft 12 plaatjes op die ze de komende dagen wil horen.
1: Oké. Okay. Ja.

0: Ja, en ook deze plaat was op verzoek en ook jij kan mailen, want jij maakt KR1. We hebben het, waar hadden we het over? Oh ja.
1: We hebben wel eens iemand gehad in de studio, want die had een kale kont.
0: Ja, ja, Angelique.
1: Kreeg ik toch een borstel naar mijn hoofd.
0: Ja, ja, dat mochten we niet zeggen in de uitzending. Ja, moet ze ook niet zo'n string dragen, hè? U snapt er niks van, luisteraars. Daarom praten wij nu even door tijdens dit lekkere muziekje over dit vreemde onderwerp.

0: Hij heeft een lekkere mix, deze DJ. Ja, ik vind het een lekkere mix. Jij ook?
1: Ja, ik vind het ook een leuke mix. We gaan er gewoon mee door.
0: Ja, oké. Okay. En je mag blijven, joh.
1: Ja, toppie.

0: Wist je dat wij op Facebook zitten, Ruud?
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Op de website staat een link naar de Facebook. En nu hebben wij Mohammed hier. En Mohammed die woont in IJmuiden. En die...
1: ook al.
0: Ja, en die schrijft op onze Facebook privé chat. Hi KR1. Sinds ik jullie aan heb, is mijn leven helemaal goed. En wat ook helemaal goed is, is dat ik helemaal...
1: Ik wist niet dat je Arabisch kon lezen.
0: Ja, Mohammed, dat is toch niet Arabisch?
1: Jawel joh, met al die krulletjes.
0: Ja, nee, dat is het privébericht. In de Facebook dus, van KR1. En nou ja, ik ben helemaal gek van Theresa. En Theresa, die zit een klas lager en daar ben ik helemaal gek van. Voor haar wil ik dan ook een plaatje aanvragen en hoop dat ze bij haar afspraak houdt om uit te gaan. Nou ja, wat gaan we daar dan doen? Plaatje draaien?
1: Ja, doe maar. Zet maar even eentje op. Doe jij maar, want mijn arm is te kort.
2: KR1, het vrolijke radiostation.

0: Radio 1.
1: Ja, ik vind het hilarisch. Ik heb hem dus even een heliumballonnetje gegeven. Geweldig, zeg. Het klinkt, het is heel leuk. Dus we breken even in tijdens de mix. Sorry, de disjockey kijkt me weer vernietigend aan. Maar neem nog een teug. Ja, nog een keer.
0: Cinema Radio 1.
1: Hilarisch. Ik ga hem ook even nemen.
0: Zo, nou dan. Draai me weer een plaatje. Cinema Radio 1.

0: dit jaar nog op vakantie naar Spanje?
1: Nee, ik ben wel naar Barcelona geweest. Een stedentrip.
0: Oh, dat was met Pasen, toch?
1: Ja, zo rond die tijd.
0: Oh ja, weet je wat huevos zijn?
1: Wie?
0: Huevos.
1: Nee, dat weet ik niet. Dat zijn een soort Spaanse lesbo's?
0: Nee, dat zijn eieren. Paaseieren.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, je moet het alleen niet in Spanje zeggen, want dan... dat betekent je ballen.
1: Het is maar goed dat we nu niet in Spanje zitten. Dat soort geintjes haalt Ruud altijd uit. Van, oh, dat betekent dat. En dan zeg je dat en dan krijg je een slag voor je kop of zo. Ja.

0: Even iets nieuws. We zingen even met z'n drieën Kennemer Radio 1.
1: Kennemer Radio 1. 1, 2, 3.
0: Ja, maar 1, wel 2, allemaal tegelijk. 3, 2, 1.
1: Kennemer Radio 1.
0: Nou, het was niet eens zo slecht. Wow.
2: Geweldig.
1: Wauw, we kunnen nog optreden.
0: Wauw, ja. Zo zie je maar weer.

0: keuken is groter dan de studio. Ja, je moet eerst even de plaat afkondigen. Je hoorde dus, wat hoorde je net? Ik ben het even kwijt. Maakt niet uit.
1: Gezellig plaatje.
0: Wat een gezellig plaatje. We hebben het over de keuken. Ruud zegt dat de keuken groter is dan de studio. Ja, het kan eigenlijk niet hier in de bunker in Holland. En ik krijg nu ook op de chat Jeremy. Dat is een Nederlander die in de Verenigde Staten woont. En, want wij zijn World Radio. World Radio. En die zegt, hoe zitten jullie erbij, jongens, daar in die bunker? Nou, vertel het maar.
1: Nou, het is hier, we zitten hier met een klein bolletje boven ons hoofd. Er zit niet eens een lampenkapje omheen. En het is hier een beetje schemerig dus. En veel apparatuur voor ons op de tafels en aan de muur. Voor de rest hier op de grond. Ja, het is een beetje zanderig. Het is net als in een oud café met de houten planken en zand op de vloer. Nou, wat hebben we nog meer? Het is allemaal een kale muren. Er hangt een postertje van vrije radiosendschepen van vroeger. En,
0: dat is het ongeveer.
1: Ja, en een roestige stalen deur.
2: KR1 World Radio.